0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Aan de Spaanse Noordoostkust woedt sinds gisteren een grote natuurbrand die ongeveer 2400 hectare heeft getroffen. Ongeveer 12.000 mensen, onder wie Nederlanders, zijn opgeroepen binnen te blijven vanwege rook- en brandweerwerkzaamheden. 150 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer heeft 70% van de rechterflank onder controle, maar zuidelijke wind kan het vuur doen oplaaien. In Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud en afkomstig van zowel kinderen als volwassenen. De politie en het Openbaar Ministerie sluiten een misdrijf uit en behandelen de vondst niet als strafzaak. Fans van het Marokkaanse voetbalelftal vieren in heel Nederland de overwinning op Canada, waarmee Marokko zich plaatste voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap. In onder meer Den Haag en Rotterdam zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. In Den Haag is de Schilderswijk afgezet en op verschillende plekken wordt zwaar vuurwerk afgestoken. Meer dan 30.000 demonstranten hebben geprobeerd het partijcongres van de radicaal-rechtse AfD in Erfurt te blokkeren. Maar het congres is doorgegaan en de twee partijleiders zijn herkozen. De politie meldt dat twee journalisten zijn mishandeld en naar het ziekenhuis gebracht. 6.000 agenten waren ingezet en de meeste AfD-gedelegeerden waren al vroeg aanwezig. Het weerbericht. Bewolking en het koelt af tot minimaal 16 graden. Op zondag zijn er meer wolkenvelden en is regionaal een spatje regen mogelijk. In het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

Er is een grote natuurbrand die ongeveer 2400 hectare heeft getroffen. Ongeveer 12.000 mensen, onder wie Nederlanders, zijn opgeroepen binnen te blijven vanwege rook- en brandweerwerkzaamheden. 150 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer heeft 70% van de rechterflank onder controle, maar zuidelijke wind kan het vuur doen oplaaien. In Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud en afkomstig van zowel kinderen als volwassenen. De politie en het Openbaar Ministerie sluiten een misdrijf uit en behandelen de vondst niet als strafzaak. Fans van het Marokkaanse voetbalelftal vieren in heel Nederland de overwinning op Canada, waarmee Marokko zich plaatste voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap. In onder meer Den Haag en Rotterdam zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. In Den Haag is de Schilderswijk afgezet en op verschillende plekken wordt zwaar vuurwerk afgestoken. Meer dan 30.000 demonstranten hebben geprobeerd het partijcongres van de radicaal-rechtse AfD in Erfurt te blokkeren. Maar het congres is doorgegaan en de twee partijleiders zijn herkozen. De politie meldt dat twee journalisten zijn mishandeld en naar het ziekenhuis gebracht. 6.000 agenten waren ingezet en de meeste AfD-gedelegeerden waren al vroeg aanwezig. Het weerbericht. Bewolking en het koelt af tot minimaal 16 graden. Op zondag zijn er meer wolkenvelden en is regionaal een spatje regen mogelijk. In het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

penso que n'és en fa cap part. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt. Een echte vriend die vind

right back. Op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Aan de Spaanse Noordoostkust woedt sinds gisteren een grote natuurbrand die ongeveer 2000.

0: volwassenen. De politie en het Openbaar Ministerie sluiten een misdrijf uit en behandelen de vondst niet als strafzaak. Fans van het Marokkaanse voetbalelftal vieren in heel Nederland de overwinning op Canada, waarmee Marokko zich plaatste voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap. In onder meer Den Haag en Rotterdam zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. In Den Haag is de Schilderswijk afgezet en op verschillende plekken wordt zwaar vuurwerk afgestoken. Meer dan 30.000 demonstranten hebben geprobeerd het partijcongres van de radicaal-rechtse AfD in Erfurt te blokkeren. Maar het congres is doorgegaan en de twee partijleiders zijn herkozen. De politie meldt dat twee journalisten zijn mishandeld en naar het ziekenhuis gebracht. 6.000 agenten waren ingezet en de meeste AfD-gedelegeerden waren al vroeg aanwezig. Het weerbericht. Bewolking en het koelt af tot minimaal 16 graden. Op zondag zijn er meer wolkenvelden en is regionaal een spatje regen mogelijk. In het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio.
1: In mono of kamerbreed stereo.
2: Zo, maar dat klinkt prettig.
3: Hits Power FM.

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Aan de Spaanse Noordoostkust woedt sinds gisteren een grote natuurbrand die ongeveer 2400 hectare heeft getroffen. Ongeveer 12.000 mensen, onder wie Nederlanders, zijn opgeroepen binnen te blijven vanwege rook- en brandweerwerkzaamheden. 150 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer heeft 70% van de rechterflank onder controle, maar zuidelijke wind kan het vuur doen oplaaien. In Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud en afkomstig van zowel kinderen als volwassenen. De politie

0: AfD in Erfurt te blokkeren. Maar het congres is doorgegaan en de twee partijleiders zijn herkozen. De politie meldt dat twee journalisten zijn mishandeld en naar het ziekenhuis gebracht. 6000 agenten waren ingezet en de meeste AfD-gedelegeerden waren al vroeg aanwezig.
1: Het weerbericht.
0: Bewolking en het koelt af tot minimaal 16 graden. Op zondag zijn er meer wolkenvelden en is regionaal een spatje regen mogelijk. In het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd.

0: is het nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Brazilië speelt vanavond om 10:00 tegen Noorwegen in de 8e finales van het WK voetbal. Mogelijk met of zonder Endrik. De 19-jarige aanvaller kreeg tot nu toe 3 invalbeurten op het toernooi. Op sociale media krijgt Endrik veel steunbetuigingen, terwijl bondscoach Ancelotti wordt bekritiseerd omdat hij de aanvaller zelden opstelt. De toespraak van president Trump ter gelegenheid van Onafhankelijkheidsdag is in de nacht uitgesteld vanwege noodweer in Washington DC. Honderdduizenden bezoekers verlieten de National Mall en zochten onderdak in musea, treinstations en overheidsgebouwen. In verschillende andere steden aan de Oostkust werden festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten ook verstoord door slecht weer. In Parijs is een man gearresteerd nadat hij de Eiffeltoren heeft beklommen en een Amerikaanse vlag heeft opgehangen. De politie zag de man aan het einde van de middag tussen de tweede en derde verdieping. Het voorplein en 2 verdiepingen werden ontruimd. De man wordt verdacht van het in gevaar brengen van andermans leven.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De toespraak van president Trump ter gelegenheid van Onafhankelijkheidsdag is in de nacht uitgesteld vanwege noodweer in Washington D.C. Honderdduizenden bezoekers verlieten de National Mall en zochten onderdak in musea, treinstations en overheidsgebouwen. In verschillende andere steden aan de Oostkust werden festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten ook verstoord door slecht weer. Brazilië speelt vanavond om 10 uur tegen Noorwegen in de 8e finales van het WK voetbal, mogelijk met of zonder Endrik. De 19-jarige aanvaller kreeg tot nu toe 3 invalbeurten op het toernooi. Op sociale media krijgt Endrik veel steunbetuigingen, terwijl bondscoach Ancelotti wordt bekritiseerd omdat hij de aanvaller zelden opstelt. In Lahore zijn een Nederlandse vrouw en haar Venezolaanse reisgenoot ontvoerd, verkracht en afgeperst tijdens een bezoek aan Pakistan, melden lokale media op basis van verklaringen bij de rechter. 4 van de in totaal 5 verdachten zijn aangehouden, onder wie volgens media een kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland verleent consulaire hulp. In Parijs is een man gearresteerd nadat hij de Eiffeltoren heeft beklommen en een Amerikaanse vlag heeft opgehangen. De politie zag de man aan het einde van de middag tussen de tweede en derde verdieping. Het voorplein en 2 verdiepingen werden ontruimd. De man wordt verdacht van het in gevaar brengen van andermans leven. Het weerbericht. Vrijwel veel bewolking en op sommige plaatsen af en toe regen. Soms is er ook wat ruimte voor de zon, bij temperaturen tussen 18 en lokaal 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NOS.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: In Lahore zijn een Nederlandse vrouw en haar Venezolaanse reisgenoot ontvoerd, verkracht en afgeperst tijdens een bezoek aan Pakistan, melden lokale media op basis van verklaringen bij de rechter. Vier van de in totaal vijf verdachten zijn aangehouden, onder wie volgens media een kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland verleent consulaire hulp. In Parijs is een man gearresteerd nadat hij de Eiffeltoren heeft beklommen en een Amerikaanse vlag heeft opgehangen. De politie zag de man aan het einde van de middag tussen de tweede en derde verdieping. Het voorplein en twee verdiepingen werden ontruimd. De man wordt verdacht van het in gevaar brengen van andermans leven. De toespraak van president Trump ter gelegenheid van Onafhankelijkheidsdag is in de nacht uitgesteld vanwege noodweer in Washington D.C. Honderdduizenden bezoekers verlieten de National Mall en zochten onderdak in musea, treinstations en overheidsgebouwen. In verschillende andere steden aan de Oostkust werden festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten ook verstoord door slecht weer. Brazilië speelt vanavond om 10 uur tegen Noorwegen in de achtste finales van het WK voetbal, mogelijk met of zonder Endrik. De 19-jarige aanvaller kreeg tot nu toe 3 invalbeurten op het toernooi. Op sociale media krijgt Endrik veel steunbetuigingen, terwijl bondscoach Ancelotti wordt bekritiseerd omdat hij de aanvaller zelden opstelt. Het weerbericht. Vrijwel veel bewolking en op sommige plaatsen af en toe regen. Soms is er ook wat ruimte voor de zon, bij temperaturen tussen 18 en lokaal 24 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NOS.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: Tennessee.
1: Op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In Parijs is een man gearresteerd nadat hij de Eiffeltoren heeft beklommen en een Amerikaanse vlag heeft opgehangen. De politie zag de man aan het einde van de middag tussen de tweede en derde verdieping. Het voorplein en twee verdiepingen werden ontruimd. De man wordt verdacht van het in gevaar brengen van andermans leven. In Lahore zijn een Nederlandse vrouw en haar Venezolaanse reisgenoot ontvoerd, verkracht en afgeperst tijdens een bezoek aan Pakistan, melden lokale media op basis van verklaringen bij de rechter. Vier van de in totaal vijf verdachten zijn aangehouden, onder wie volgens media een kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland verleent consulaire hulp. Brazilië speelt vanavond om 10:00 tegen Noorwegen in de achtste finales van het WK voetbal, mogelijk met of zonder Endrik. De 19-jarige aanvaller kreeg tot nu toe 3 invalbeurten op het toernooi. Op sociale media krijgt Endrik veel steunbetuigingen, terwijl bondscoach Ancelotti wordt bekritiseerd omdat hij de aanvaller zelden opstelt. De toespraak van president Trump ter gelegenheid van Onafhankelijkheidsdag is in de nacht uitgesteld vanwege noodweer in Washington D.C. Honderdduizenden bezoekers verlieten de National Mall en zochten onderdak in musea, treinstations en overheidsgebouwen. In verschillende andere steden aan de Oostkust werden festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten ook verstoord door slecht weer. Het weerbericht. Vrijwel veel bewolking en op sommige plaatsen af en toe regen. Soms is er ook wat ruimte voor de zon bij temperaturen tussen 18 en lokaal 24 graden.
2: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPN.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Frankrijk heeft met 1-0 gewonnen van Paraguay op het WK voetbal in Philadelphia, dankzij een strafschop van Mbappé. Paraguay kreeg geen enkele kaart van de Oezbeekse scheidsrechter, terwijl de Fransen 3 gele kaarten ontvingen. Frankrijk speelt in de kwartfinales tegen Marokko in Boston. Het 45e Panzerinfanteriebataljon van de Landmacht verhuist vanuit Havelte naar Soesterberg, waardoor daar weer militaire aanwezigheid zichtbaar wordt. De Dumoulin-kazerne en andere locaties aan het Zeisterspoor vormen samen het nieuwe legerplaats Soesterberg, met een logistiek centrum dat vanaf oktober operationeel zal zijn. Het terrein wordt na renovatie afgesloten voor het publiek en bestaande oefenterreinen zullen intensiever gebruikt worden. In het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend 2 mensen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Een auto botste op de Boekelse dijk tegen een boom en vloog daarna in brand. Onder de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van het tweede slachtoffer is nog niet bekend. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet bevordering wooncoöperaties, die het starten van wooncoöperaties makkelijker maakt en duidelijker regelt in de woningwet. De wet verwijdert belemmeringen, zoals de financiering, en stimuleert gemeenten om wooncoöperaties op te nemen in hun beleid. Eind dit jaar kunnen wooncoöperaties via een fonds steun aanvragen uit een pot van ruim 60 miljoen euro. Het weerbericht. Vrijwel veel bewolking en op sommige plaatsen af en toe regen. Soms is er ook wat ruimte voor de zon, bij temperaturen tussen 18 en lokaal 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door...
0: 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. It's Power FM.

ons in de stad. En als ik s'nachts naar huis toe ga, shawarma onderweg, dan is het maandags echt weer tijd voor doktersoverleg. En weet u wat mijn dokter zei?

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Het 45e Panzerinfanteriebataljon van de Landmacht verhuist vanuit Havelte naar Soesterberg, waardoor daar weer militaire aanwezigheid zichtbaar wordt. De Dumoulin-kazerne en andere locaties aan het Zeisterspoor vormen samen het nieuwe legerplaats Soesterberg, met een logistiek centrum dat vanaf oktober operationeel zal zijn. Het terrein wordt na renovatie afgesloten voor het publiek en bestaande oefenterreinen zullen intensiever gebruikt worden. Frankrijk heeft met 1-0 gewonnen van Paraguay op het WK voetbal in Philadelphia, dankzij een strafschop van Mbappé. Paraguay kreeg geen enkele kaart van de Oezbeekse scheidsrechter, terwijl de Fransen 3 gele kaarten ontvingen. Frankrijk speelt in de kwartfinales tegen Marokko in Boston. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet bevordering wooncoöperaties, die het starten van wooncoöperaties makkelijker maakt en duidelijker regelt in de woningwet. De wet verwijdert belemmeringen, zoals de financiering, en stimuleert gemeenten om wooncoöperaties op te nemen in hun beleid. Eind dit jaar kunnen wooncoöperaties via een fonds steun aanvragen uit een pot van ruim 60 miljoen euro. In het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend 2 mensen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Een auto botste op de Boekelse dijk tegen een boom en vloog daarna in brand. Onder de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van het tweede slachtoffer is nog niet bekend. Het weerbericht. Vrijwel veel bewolking en op sommige plaatsen af en toe regen. Soms is er ook wat ruimte voor de zon, bij temperaturen tussen 18 en lokaal 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio. Verzorgd door FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet bevordering wooncoöperaties, die het starten van wooncoöperaties makkelijker maakt en duidelijker regelt in de woningwet. De wet verwijdert belemmeringen, zoals de financiering, en stimuleert gemeenten om wooncoöperaties op te nemen in hun beleid. Eind dit jaar kunnen wooncoöperaties via een fonds steun aanvragen uit een pot van ruim 60 miljoen euro. In het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend twee mensen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Een auto botste op de Boekelse dijk tegen een boom en vloog daarna in brand. Onder de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van het tweede slachtoffer is nog niet bekend. Het 45e Panzerinfanteriebataljon van de Landmacht verhuist vanuit Havelte naar Soesterberg, waardoor daar weer militaire aanwezigheid zichtbaar wordt. De Dumoulin-kazerne en andere locaties aan het Zeisterspoor vormen samen het nieuwe legerplaats Soesterberg, met een logistiek centrum dat vanaf oktober operationeel zal zijn. Het terrein wordt na renovatie afgesloten voor het publiek en bestaande oefenterreinen zullen intensiever gebruikt worden. Frankrijk heeft met 1-0 gewonnen van Paraguay op het WK voetbal in Philadelphia, dankzij een strafschop van Mbappé. Paraguay kreeg geen enkele kaart van de Oezbeekse scheidsrechter, terwijl de Fransen 3 gele kaarten ontvingen. Frankrijk speelt in de kwartfinales tegen Marokko in Boston. Het weerbericht. Vrijwel veel bewolking en op sommige plaatsen af en toe regen. Soms is er ook wat ruimte voor de zon, bij temperaturen tussen 18 en lokaal 24 graden.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNP.

staan. Dus ook in de bovenste ring, de tweede ring, de derde ring. Heel ander. Staan we al! Ik op één. Dansende massa's in vanavond. Zijn we er klaar voor? Zijn we?

een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. In het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend twee mensen om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Een auto botste op de Boekelse dijk tegen een boom en vloog daarna in brand. Onder de slachtoffers is een 15-jarige jongen uit Uden. De identiteit van het tweede slachtoffer is nog niet bekend. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet bevordering wooncoöperaties, die het starten van wooncoöperaties makkelijker maakt en duidelijker regelt in de woningwet. De wet verwijdert belemmeringen, zoals de financiering, en stimuleert gemeenten om wooncoöperaties op te nemen in hun beleid. Eind dit jaar kunnen wooncoöperaties via een fonds steun aanvragen uit een pot van ruim 60 miljoen euro. Frankrijk heeft met 1-0 gewonnen van Paraguay op het WK voetbal in Philadelphia, dankzij een strafschop van Mbappé. Paraguay kreeg geen enkele kaart van de Oezbeekse scheidsrechter, terwijl de Fransen 3 gele kaarten ontvingen. Frankrijk speelt in de kwartfinales tegen Marokko in Boston. Het 45e Panzerinfanteriebataljon van de Landmacht verhuist vanuit Havelte naar Soesterberg, waardoor daar weer militaire aanwezigheid zichtbaar wordt. De Dumoulin-kazerne en andere locaties aan het Zeisterspoor vormen samen het nieuwe legerplaats Soesterberg, met een logistiek centrum dat vanaf oktober operationeel zal zijn. Het terrein wordt na renovatie afgesloten voor het publiek en bestaande oefenterreinen zullen intensiever gebruikt worden. Het weerbericht. Vrijwel veel bewolking en op sommige plaatsen af en toe regen. Soms is er ook wat ruimte voor de zon, bij temperaturen tussen 18 en lokaal 24 graden.
2: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNP.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: Denzel Dumfries vertrekt van Internationale naar Real Madrid en tekent daar een contract tot de zomer van 2030. De 30-jarige verdediger is de 9e Nederlander die voor de Spaanse club speelt. Dumfries werd met Inter 2x landskampioen en won 3 keer de Coppa Italia.
3: De Russische autoriteiten op de Krim melden dat bij Oekraïnse aanvallen iemand is omgekomen en dat 2 anderen gewond zijn geraakt. Ook melden zij geen details over de slachtoffers en de locatie van de aanval. De aanvallen volgen op telefoongesprekken tussen de Amerikaanse oud-president Trump, de Oekraïnse president Zelensky en de Russische president Poetin, waarbij de oorlog het belangrijkste onderwerp was. De Chinese Communistische Partij viert deze week het 105 jaar bestaan met optredens, diners en medailles. Tegelijkertijd veroorzaakt een nieuwe anticorruptiecampagne onrust en angst onder bestuurders door het hele land. In 2025 bereikte het aantal corruptiezaken onder topfunctionarissen een recordhoogte. Een kind is overleden na een botsing tussen 2 auto's op de A10-3 bij Delft. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur 's avonds op de snelweg richting Den Haag. De politie onderzoekt de toedracht en vraagt getuigen en camerabeelden. Er is nog niemand aangehouden.
4: Het weerbericht.
2: Veel bewolking en op sommige plaatsen af en toe regen. Soms is er ook wat ruimte voor de zon, bij temperaturen tussen 18 en lokaal 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
5: U luistert naar het leukste radiostation van Nederland.
6: Hits Power FM.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: De Russische autoriteiten op de Krim melden dat bij Oekraïnse aanvallen iemand is omgekomen en dat twee anderen gewond zijn geraakt. Ook melden zij geen details over de slachtoffers en de locatie van de aanval. De aanvallen volgen op telefoongesprekken tussen de Amerikaanse oud-president Trump, de Oekraïnse president Zelensky en de Russische president Poetin, waarbij de oorlog het belangrijkste onderwerp was. Denzel Dumfries vertrekt van Internationale naar Real Madrid en tekent daar een contract tot de zomer van 2030. De 30-jarige verdediger is de 9e Nederlander die voor de Spaanse club speelt. Dumfries werd met Inter 2 keer landskampioen en won 3 keer de Coppa Italia. Een kind is overleden na een botsing tussen 2 auto's op de A10-3 met Delft. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur 's avonds op de snelweg richting Den Haag. De politie onderzoekt de toedracht en vraagt getuigen en camerabeelden. Er is nog niemand aangehouden. De Chinese Communistische Partij viert deze week het 105 jaar bestaan met optredens, diners en medailles. Tegelijkertijd veroorzaakt een nieuwe anticorruptiecampagne onrust en angst onder bestuurders door het hele land. In 2025 bereikte het aantal corruptiezaken onder topfunctionarissen een recordhoogte.
0: Het weerbericht.
1: Veel bewolking en op sommige plaatsen af en toe regen. Soms is er ook wat ruimte voor de zon, bij temperaturen tussen 18 en lokaal 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Het regent daar.

0: Radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Een kind is overleden na een botsing tussen twee auto's op de A10-3 bij Delft. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur 's avonds op de snelweg richting Den Haag. De politie onderzoekt de toedracht en vraagt getuigen en camerabeelden. Er is nog niemand aangehouden. De Chinese Communistische Partij viert deze week het 105 jaar bestaan met optredens, diners en medailles. Tegelijkertijd veroorzaakt een nieuwe anticorruptiecampagne onrust en angst onder bestuurders door het hele land. In 2025 bereikte het aantal corruptiezaken onder topfunctionarissen een recordhoogte. De Russische autoriteiten op de Krim melden dat bij Oekraïnse aanvallen iemand is omgekomen en dat twee anderen gewond zijn geraakt. Ook melden zij geen details over de slachtoffers en de locatie van de aanval. De aanvallen volgen op telefoongesprekken tussen de Amerikaanse oud-president Trump, de Oekraïnse president Zelensky en de Russische president Poetin, waarbij de oorlog het belangrijkste onderwerp was. Denzel Dumfries vertrekt van Internationale naar Real Madrid en tekent daar een contract tot de zomer van 2030. De 30-jarige verdediger is de 9e Nederlander die voor de Spaanse club speelt. Dumfries werd met Inter 2 keer landskampioen en won 3 keer de Coppa Italia.
0: Het weerbericht.
1: Veel bewolking en op sommige plaatsen af en toe regen. Soms is er ook wat ruimte voor de zon, bij temperaturen tussen 18 en lokaal 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNP.

0: right back.
1: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Netbeheerder Enexis heeft bij Tilburg tijdelijk een stroomstation uitgeschakeld om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. Daardoor kwamen ongeveer 10.000 huishoudens en bedrijven zonder stroom te zitten. Volgens Enexis is niet eerder op deze schaal ingegrepen om het stroomnet te beschermen. Een kind is overleden na een botsing tussen twee auto's op de A10-3 met Delft. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur 's avonds op de snelweg richting Den Haag. De politie onderzoekt de toedracht en vraagt getuigen en camerabeelden. Er is nog niemand aangehouden. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Daardoor rijden ook maandag geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer wordt hervat. De Russische autoriteiten op de Krim melden dat bij Oekraïnse aanvallen iemand is omgekomen en dat twee anderen gewond zijn geraakt. Ook melden zij geen details over de slachtoffers en de locatie van de aanval. De aanvallen volgen op telefoongesprekken tussen de Amerikaanse oud-president Trump, de Oekraïnse president Zelensky en de Russische president Poetin, waarbij de oorlog het belangrijkste onderwerp was. Het weerbericht. Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog, tussen 14 en 19 graden. Maandag is de meeste zon voor het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het vaker bewolkt met een enkele spat regen. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Novak Djokovic heeft zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon door te winnen van Roman Safjolin. Djokovic behaalde hiermee zijn 106e enkelspeloverwinning op het Londense Grand Slam toernooi en is nu alleen recordhouder. De zevenvoudige Wimbledon-kampioen won in 4 sets van de Rus. 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. De Britse toezichthouder overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van Reform UK, vanwege het mogelijk niet opgeven van giften en voordelen van een veroordeelde crypto-investeerder. Farage wordt al onderzocht voor het niet melden van een gift van 5 miljoen pond van een andere cryptomiljardair in het jaar 2024. Farage ontkent alle aantijgingen. Het Nederlandse reddingsteam USAR is teruggekeerd uit Venezuela en landde begin van de middag op vliegbasis Eindhoven. USAR heeft tijdens de inzet niemand levend uit het puin kunnen redden na de aardbevingen. Het officiële dodental van de aardbevingen staat nu op 2295, met een lijst van 36.000 vermisten. Theater De Kleine Comedie in Amsterdam heeft een gratis telefoonlijn geopend waar moppenliefhebbers een mop kunnen beluisteren, verteld door bekende Nederlandse cabaretiers. De lijn is geïnspireerd op een idee uit de jaren 70 van Max Tailleur. Op de eerste dag is het nummer meer dan 1000 keer gebeld. Het weerbericht. Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog, tussen 14 en 19 graden. Maandag is de meeste zon voor het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het vaker bewolkt met een enkele spat regen. Tot zover het nieuws op je radio.

0: Bridge Power FM. In mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt prettig.
0: It's Power FM.

0: be right back. Op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Netbeheerder Enexis heeft iets na 11:30 in de ochtend ongeveer 18.000 huishoudens in de regio Weert afgesloten van stroom vanwege dreigende overbelasting. Het merendeel van de huishoudens was na 17 minuten weer aangesloten. Enexis onderzoekt nog waardoor de overbelasting is ontstaan en verwacht in de loop van de week meer duidelijkheid te geven.
2: Op een strand in het noordoosten van Australië zijn het afgelopen weekend 6 metalen ballen aangespoeld, vermoedelijk brandstoftanks van een raket. Hulpdiensten verwijderden de ballen vanwege het risico op gevaarlijke stoffen, zoals hydrazine. De Australische ruimtevaartorganisatie onderzoekt wie de eigenaar is van de voorwerpen. Naomi Osaka heeft op Wimbledon Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereldranglijst, verslagen in de achterfinales met 6-2 en 7-6. De viervoudig Grand Slam winnares bereikte daarmee voor het eerste kwartfinales op het Londense grastoernooi. In de volgende ronde speelt Osaka tegen de Tsjechische Karolina Mugova. Een hond is vanmiddag de Drechttunnel bij de A16 ingerend, waarna de politie een achtervolging inzette en het verkeer werd tegengehouden. Het lukte niet direct om het dier te vangen, maar met hulp van automobilisten is de hond uiteindelijk veilig opgevangen. Het is niet duidelijk hoe de hond in de tunnel terecht is gekomen. Het weerbericht. Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog, tussen 14 en 19 graden. Maandag is de meeste zon voor het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het vaker bewolkt met een enkele spat regen.
3: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNTA.

0: Kids Power FM. In mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Kids Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: Netbeheerder Enexis heeft iets na 11:30 in de ochtend ongeveer 18.000 huishoudens in de regio Weert afgesloten van stroom vanwege dreigende overbelasting. Het merendeel van de huishoudens was na 17 minuten weer aangesloten. Enexis onderzoekt nog waardoor de overbelasting is ontstaan en verwacht in de loop van de week meer duidelijkheid te geven.
3: Op een strand in het noordoosten van Australië zijn het afgelopen weekend 6 metalen ballen aangespoeld, vermoedelijk brandstoftanks van een raket. Hulpdiensten verwijderden de ballen vanwege het risico op gevaarlijke stoffen, zoals hydrazine. De Australische ruimtevaartorganisatie onderzoekt wie de eigenaar is van de voorwerpen. Naomi Osaka heeft op Wimbledon Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereldranglijst, verslagen in de achtste finales met 6-2 en 7-6. De viervoudig Grand Slam winnares bereikte daarmee voor het eerste kwartfinales op het Londense grastoernooi. In de volgende ronde speelt Osaka tegen de Tsjechische Karolina Mugova.
2: Een hond is vanmiddag de Drechttunnel bij de A16 ingerend, waarna de politie een achtervolging inzette en het verkeer werd tegengehouden. Het lukte niet direct om het dier te vangen, maar met hulp van automobilisten is de hond uiteindelijk veilig opgevangen. Het is niet duidelijk hoe de hond in de tunnel terecht is gekomen.
3: Het weerbericht. Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog, tussen 14 en 19 graden. Maandag is de meeste zon voor het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het vaker bewolkt met een enkele spat regen.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: right back.
1: Soepje Radio, ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: Netbeheerder Enexis heeft iets na 11:30 in de ochtend ongeveer 18.000 huishoudens in de regio Weert afgesloten van stroom vanwege dreigende overbelasting. Het merendeel van de huishoudens was na 17 minuten weer aangesloten. Enexis onderzoekt nog waardoor de overbelasting is ontstaan en verwacht in de loop van de week meer duidelijkheid te geven. Op een strand in het noordoosten van Australië zijn het afgelopen weekend 6 metalen ballen aangespoeld. Vermoedelijk brandstoftanks van een raket. Hulpdiensten verwijderden de ballen vanwege het risico op gevaarlijke stoffen, zoals hydrazine. De Australische ruimtevaartorganisatie onderzoekt wie de eigenaar is van de voorwerpen. Naomi Osaka heeft op Wimbledon Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereldranglijst, verslagen in de achtste finales met 6-2 en 7-6. De viervoudig Grand Slam winnares bereikte daarmee voor het eerste kwartfinales op het Londense gasttoernooi. In de volgende ronde speelt Osaka tegen de Tsjechische Karolina Mugova. Een hond is vanmiddag de Drechttunnel bij de A16 ingerend, waarna de politie een achtervolging inzette en het verkeer werd tegengehouden. Het lukte niet direct om het dier te vangen, maar met hulp van automobilisten is de hond uiteindelijk veilig opgevangen. Het is niet duidelijk hoe de hond in de tunnel terecht is gekomen. Het weerbericht. Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog, tussen 14 en 19 graden. Maandag is de meeste zon voor het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het vaker bewolkt met een enkele spat regen. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NOS.

0: Kids Power FM. Het is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power.
1: Altijd raak. Altijd hits.
0: Laat hem staan op Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Netbeheerder Enexis heeft iets na 11:30 in de ochtend ongeveer 18.000 huishoudens in de regio Weert afgesloten van stroom vanwege dreigende overbelasting. Het merendeel van de huishoudens was na 17 minuten weer aangesloten. Enexis onderzoekt nog waardoor de overbelasting is ontstaan en verwacht in de loop van de week meer duidelijkheid te geven. Op een strand in het noordoosten van Australië zijn het afgelopen weekend 6 metalen ballen aangespoeld, vermoedelijk brandstoftanks van een raket. Hulpdiensten verwijderden de ballen vanwege het risico op gevaarlijke stoffen, zoals hydrazine. De Australische ruimtevaartorganisatie onderzoekt wie de eigenaar is van de voorwerpen. Naomi Osaka heeft op Wimbledon Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereldranglijst, verslagen in de achtste finales met 6-2 en 7-6. De viervoudig Grand Slam winnares bereikte daarmee voor het eerste kwartfinales op het Londense gasttoernooi. In de volgende ronde speelt Osaka tegen de Tsjechische Karolina Mugova. Een hond is vanmiddag de Drechttunnel bij de A16 ingerend, waarna de politie een achtervolging inzette en het verkeer werd tegengehouden. Het lukte niet direct om het dier te vangen, maar met hulp van automobilisten is de hond uiteindelijk veilig opgevangen. Het is niet duidelijk hoe de hond in de tunnel terecht is gekomen.
2: Het weerbericht. Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog, tussen 14 en 19 graden. Maandag is de meeste zon voor het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het vaker bewolkt met een enkele spat regen.
1: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNPA.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: Netbeheerder Enexis heeft iets na 11:30 in de ochtend ongeveer 18.000 huishoudens in de regio Weert afgesloten van stroom vanwege dreigende overbelasting. Het merendeel van de huishoudens was na 17 minuten weer aangesloten. Enexis onderzoekt nog waardoor de overbelasting is ontstaan en verwacht in de loop van de week meer duidelijkheid te geven.
3: Op een strand in het noordoosten van Australië zijn het afgelopen weekend 6 metalen ballen aangespoeld. Vermoedelijk brandstoftanks van een raket. Hulpdiensten verwijderden de ballen vanwege het risico op gevaarlijke stoffen, zoals hydrazine. De Australische ruimtevaartorganisatie onderzoekt wie de eigenaar is van de voorwerpen. Naomi Osaka heeft op Wimbledon Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereldranglijst, verslagen in de achtste finales met 6-2 en 7-6. De viervoudig Grand Slam winnares bereikte daarmee voor het eerste kwartfinales op het Londense grastoernooi. In de volgende ronde speelt Osaka tegen de Tsjechische Karolina Mugova.
4: Een hond is vanmiddag de Drechttunnel bij de A16 ingerend, waarna de politie een achtervolging inzette en het verkeer werd tegengehouden. Het lukte niet direct om het dier te vangen, maar met hulp van automobilisten is de hond uiteindelijk veilig opgevangen. Het is niet duidelijk hoe de hond in de tunnel terecht is gekomen.
5: Het weerbericht.
6: Vanavond en vannacht blijft het noordoosten gevoelig voor wat regen. Elders is het droog, tussen 14 en 19 graden. Maandag is de meeste zon voor het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het vaker bewolkt met een enkele spat regen.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
0: Het is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits.